0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die ND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die ID kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens.

0: reageert op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Fantastisch Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
10: Goedemorgen.

Ja, dat was Stevie Nicks, ook wel bekend van Fleetwood Mac. Was de grootste successen heeft behaald. Dit is Toto en Mushanga.

Jongen. Doe maar weer duur. En dit is Paul McCartney in Wings. En Mull of King Tyre.

0: spelletje tijd. Let goed op.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nou, volgens mij is dat best wel een beetje een ingewikkelde opdracht. Ja. Maar goed. Het blijft een spelletje natuurlijk, hè. En uiteindelijk, de oplossing komt vanzelf. Over een minuutje of 8 zullen we de opgave nog een keer doen. En dan over een 20 minuutjes, dan hoort u de hele oplossing. Gaan wij ondertussen door met muziek. En dat is Johnny Cash en Sen.

0: and the whole world will regret you did no good. And when you've been living hell to me,
1: applause. Het is wel een lang applaus, hoor. Ja, ik vind het wel een heel lang applaus. Nou, is wel genoeg, hoor.

0: Welke hit is het ook alweer?
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, welke hit is dat? Nou, dit is Frank Sinatra en Fly Me to the Moon.

worship and adore. In other words, please be true.

En die beste muziek, die komt nu van Herman van Veen. En het is alweer heel lang geleden, maar hij zingt over Hilversum 3.

0: Bois.
1: Dat was Herman Brood.
0: Nee, Herman Brood. Herman van Veen. Herman Brood is iemand anders natuurlijk. En dit is David Bowie en Absolute Beginners.

0: nu de oplossing. Welke hit was het nou?
1: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het was Gladys Knight and the Pips. En Midnight Train to Georgia. Had je hem goed of had je hem niet goed?

0: Raad de hit.
1: Ja, dat was de oplossing.
2: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
1: Oh, lekker.
3: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. En dit zijn de Hollies. And the air that I breathe.

Oh ja, daar heb je dat muziekje weer. Jammer. Dat betekent natuurlijk weer dat het weer voorbij is. Nou ja, voorbij. Voor dit uur in ieder geval. Want zometeen zijn we er natuurlijk weer. Mocht dat nou niet lukken, dan wens ik u een hele fijne dag. En bedank ik u voor het luisteren naar dit uur. En mocht het zometeen wel lukken, dan hoor ik u zometeen na de onderbreking. En dan gaan we lekker door met het tweede uur. Nu gaan we eruit met een banger. Maar ja, banger. Het is wel een leuk nummer, maar ja, het is wel een bekend nummer. Het zijn namelijk Michael Jackson en Paul McCartney en The Girl Is Mine. Een fijne dag en anders misschien tot zometeen. Hier is Michael Jackson en Paul McCartney.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

gaan deze keer het uur starten met een beetje reggae-muziek. En wel van de UB40. Het is natuurlijk officieel niet een hit van UB40. Het is officieel een hit van iemand anders, Elvis. Maar dit is UB40 in Kingston Town.

nog één. Tjonge, jonge, jonge, dat is luxe. En dit is een nummer met een heel lange intro. Want het duurt ruim een minuut voordat hij begint te zingen. We gaan gewoon naar luisteren. Dit is Santana en Black Magic Woman.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, een hit uit Nederland. En wie hebben we deze keer klaarstaan? Nou, begin even cryptisch. Haar vader John speelde in big bands en in orkesten en hij trad op voor Amerikaanse militairen in Duitsland. Het gezin heeft daardoor een tijd lang in Duitsland gewoond. En op de kleuterschool klom ze, het gaat om een ze, al op stoelen om iets voor te dragen. Vanaf haar 12e kreeg ze piano en balletles. En op haar 15e leeftijd debuteerde ze in de Evergreens. De arbeidsinspectie was daar niet zo blij mee dat ze in clubs en cafés stond te zingen. Ze mocht wel op de radio en op televisie optreden. En haar televisiedebuut maakte ze in 1966. Het is al een oudje. Op de allereerste uitzendavond van de Tros had ze een eigen special van 20 minuten. De titel van het programma heette Patricia Zingt. Het gaat uiteraard om Patricia Pai, geboren op 7 april 1949. Heeft in 1969 ook nog meegedaan met het liedje Jij, waarmee ze eindigde op de 5e plaats. De winnaar dat jaar was Lenny Koer met De Troubadour. Maar die gaan wij niet spelen. Wij gaan Patricia Pai spelen. En het nummer wat we hebben uitgekozen is Who's That Lady With My Man?

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Ja, dat was Patricia Pai. En dit zijn A Barbara Streisand en Barry Gibb. Geschreven door Barry Gibb. Dit is Guilty.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Ja. Dankjewel, Kings. Even een gilletje tussendoor. Heb je nog wat te zeggen? Oké. Dit is James Brown en Living in America.

0: Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
1: Klopt. En dit is Simply Red. Simply Red zingt over de sterretjes. Singing over the stars. Simply Red.

Pastrana!

Dat waren de Beatles en Yellow Submarine. En dit is Phil Collins. And I wish it would rain down. Nou, liever niet hoor. Ik heb dan liever een beetje een zonnetje erbij. Maar ja, Phil Collins zingt er graag over. Graag over. Dit is Phil Collins en I Wish It Would Rain Down.

0: tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, en voor de hit uit de top 40 gaan wij deze keer terug naar 1973. Het nummer is opgenomen door Tony Orlando en Dawn. Oftewel Michael Anthony Orlando en Thelma Louise Hopkins. Het nummer is geschreven door Ewin Levine en Al Russell. En kijk hoor, de achtergrondzangeressen waren Motown Stax, achtergrondzangeressen van Thelma Hopkins en Joyce Vincent Williams en haar zus Pamela Vincent. Het nummer was een wereldwijde hit voor de groep in 1973. Het bereikte in Amerika nummer 1, de Britse hitlijsten zelfs nummer 1, Australië nummer 1 en Nieuw-Zeeland nummer 1. Het was de best verkochte single in zowel de US en het Verenigd Koninkrijk. Het haalde hier ook de nummer 1. Het heeft er 14 weken in gestaan. Het is Dawn en Tie a Yellow Ribbon Around the All Oak Tree. Dit is Dawn.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1973.

Hoja, daar hebben we dat gevreesde muziekje weer. Dat betekent maar één ding. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze uitzending. En dus ook van de uitzending van vandaag. Ja, het is niet anders. Maar goed. Dit was Wakker Worden met Wolter op deze dag. Ik zou u zeggen, bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag. En we gaan eruit met onze banger. De banger van vandaag die wij klaar hebben staan. Dat is, eens even kijken. We doen deze keer lekker Madness en Our House. Ik zou zeggen, fijne dag en blijf lekker luisteren. We gaan de hele dag door met muziek. Want er zijn nog collega's genoeg. Fijne dag. Dit is Madness en Our House.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: BP Over gaat samenwerken met Ercent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande ionpunten, allemaal in de roze huisstijl van Ercent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?
3: 1974.

0: Luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. 1974, daar begonnen wij mee. Met een opname van Albert Hammond met I'm a Train. 2 uur lang die heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. De Gouden Oude Show. Je bent verbonden met Studio 2, ondergetekende Jan de Graaf. En we gaan snel beginnen in het programma. Des te meer plaatjes kunnen wij altijd maar draaien, zegt hij altijd maar. 1974 hebben we gehad van Albert Hammond met I'm a Train. En we gaan terug naar een ander jaartal. Een aantal jaren terug. Tom Collins is toch aanwezig in de studio. Tom, welk jaar?
1: 1965.
0: Dat is makkelijk, hè? Als die man er is, dan kan hij dat gelijk even voor mij omroepen. Hier is Cliff Richard.

Dat is toch wel mooi, of niet? Soms uit 1965 met het Cliff Richard, met de Zero's toen de tijd. Met I Could Easily Fall in Love with You. Het is ook zo mooi, hè? De dames van de Dirty Old Men, de Three Degrees.

jaren van de beslissingen toen de tijd en door minister Harry van Doorn toen de zeezenders de nek werd omgedraaid. Zo zien we het altijd nog maar met deze plaat van The Three Degrees met The Year of the Decision. Tijd voor vrolijkheid. De Magdalena. Ja, dat is niet het schip van Mi Amigo Internacional, nee. Het is een van de dames of zo, denk ik. Hier is George Baker.

0: even het dameskoortje erbij. Even het refrein erbij met de Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Dat was eentje van Tony Orlando. Samen met Don hier in het programma De Gouden Oude Show.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.
0: Even fluitje erbij. Kunnen we ook even lekker erbij fluiten met Sue. Dat is het damesje van Spooky en Sue. Solo plaatje uit 1979 met de tip voor de top.

z'n allen even fluiten. Ja, zelf kan ik dat niet. Maar ja, op een fluitje als ik aan het scheidsrechter ben. Hè, want dat doe ik ook nog als hobby erbij. Dan kan ik wel op een fluitje blazen. Maar anders niet hoor. Nee, maar de tip voor de top. Dat was er eentje van dametje Sue hier in het programma De Gouden Oude Show.

Ik kan er maar één plaat volgen, hè, als dat jingletje komt voor Mi Amigo Internationaal van Lucas, Bianca en Stella. Oftewel de formatiegroep LBS was toen de tijd een lieveling. Het was ook een hitmaker op Mi Amigo Internationaal. LBS. En LBS.

is echt een heerlijke radioplaat en ik zing hem lekker mee hier in de studio. Onder het genot van een lekker bakje koffie. Ja, dat is altijd goed, of niet soms, met LBS, met LBS 1979. We gaan heel veel verder in de tijd. 1979, 1989. We gaan er allemaal naartoe, hè? We gaan er allemaal naartoe. Een grappig tv-programma toen de tijd in 1989. Je hebt over de dames, de drie dames van Barbarella. De Barbarella's met Meteor Up at the Binnenpunt.

Leuk om nog een keertje te beluisteren, de Barbarella. De dames van Barbarella met We Tear You Up at the Bennett Club. Dit is ook zo mooi, hè? Een hele mooie zelfs uit de 76 met Sherbet.

is toch een geweldige plaat waarbij de luidsprekers volgens mij gewoon wel iets harder kunnen dan normaal. De Long Call Woman, daar was er eentje van. Iedereen heeft dat wel herkend, de Hollies. Hier zijn de Hoe.

Een mooie van de hoe. Ja, je hoort dus nog even wat roepen. Aan het einde van de singeltje hebben ze gewoon erop laten staan. Nog niet soms, ja. De hoe met Happy Jack. Dit is Viva l'amour van de Cats.

Rockets. Ja, was toch een mooie plaat, of niet soms? 1967 zijn we aan beland. Ja, Tom Collins is even koffie aan het drinken. Even kijken waar die is. Kan die straks weer wat omroepen, of niet soms? De formatie Heurt is dit met Paradise Lost.

0: Dat is het mooi of niet soms van Heugd met Paradise Lost. Hij is weer terug in de studio. Tom Collins.
1: 1967.

0: is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
1: Weet je nog die tijd van toen?
2: Dat is toch heerlijk, die muziekjes die we allemaal nog herkennen en mee kunnen zingen, of niet soms? Hier

saxofoontje erbij, trompetje erbij en een heerlijk muziekje van Hurricane Smith met Get Yourself a Ticket. Gaan we nu doen. Hurricane Smith had natuurlijk, oh baby, what would you say? Dit is Rook's Family.

Dat is toch wel mooi of niet soms van de Rooks Family. Rooks Family, ja, het is Rook, S. Einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Tijd is omgevlogen of niet soms. Wat een heerlijke muziek toen de tijd uit die jaren 60, 70 en 80. Tot strakjes, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over.

0: nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De zomer is hier. Dat is Ring van de Outsiders hier in het programma. De Gouden Oude Show. En als je hebt tegenschakeld, hartelijk welkom alweer. Dit is het tweede gedeelte.

muziek zo uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Ik moet zeggen dat de luidsprekers volop staan te blazen hier. Studio 2 is dat. Ja, ze staan op 10. Even uitkijken dat ze niet ontploffen. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Dan moeten we een nieuwe gaan aanschaffen. Maar ja,

een prachtige plaat of niet. Soms Paul McCartney samen met Stevie Wonder hier in de show. Ja, de kosten nog moeite zijn gespaard. De ene grote artiest na de andere komt voorbij in het programma. Ook in het tweede gedeelte. Door met de muziek. DVD, Dozibiki en dit met deze.

deze mensen hebben ook ontzettend veel hits gemaakt, of niet? Soms Davy D, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ah, Band Me is ook zo mooi. En in één keer zijn ze weg. Ja, vertrokken. Singletje in het hoesje gedaan, huppatee, in de kast opgeborgen. Dan blijft alles netjes. Hè? Hier is Dolly, Dolly Parton.

heerlijke plaat van Dolly Parton met Here You Come Again. Even op de Duitse tour. We gaan even naar, inderdaad, naar de heer Costa Corgadales van Anita. Met dit was de andere hit, Nimm das Nichtschiff nach Rodas.

0: Ik vind het een lekker plaatje, moet ik zeggen. Costa Corrales met Nimm das Nichtschiff naar Rodos.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

Dat blijft toch geweldig en prachtige muziek, of niet? Soms van John Lennon. Samen met de Plastic Ono Band. Overziend, de naam de Plastic Ono Band. Instant Karma was dat, het begin van de jaren 70. Dit komt ook uit het begin van de jaren 70, maar dat is zo'n lekker amazing plaat. Iedereen kan meezingen met Joe Dolan.

Such a Good Looking Woman. Dat was er eentje van Joe Dolan. Terug in de tijd met deze van de Dizzyment Band. Kennen we ook van die jingle, hè, van Veronica. Hier zijn ze met de Ticket Toe.

even makkelijk dat we de temperaturen worden doorgegeven. Patrick Montserrat van Kiki en Pearly. Ja, wat een hit was dat toen de tijd in die jaren 70. Net zoals deze van Donna Summer.

uit België, wat een mooie plaat, of niet soms? Ik denk aan de formatie Octopus met I'm So In Love With You. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Ben. Bye.

door een lekkere amazing plaat of niet. Soms zo tegen het einde van de show. De zij. Van Ben Kramer. We blijven even in die jaren 60 hangen met David McWilliams.

Het is net of die man in een conserveblikje aan het praten is of niet. Soms David McWilliams was dit met The Days of Burley Spencer. Hier is Frans.

de laatste plaat in de show, de Carlo La Vita. De mensen vragen wel eens aan mij, welke tune is dit nu? Dat was de tune vroeger van Radio Monique Internationaal tussen 9 en 10, dat programma 3 om 3. Dat is de tune. En al meer dan 10 jaar de tune van de Gouden Oude Show. Dames Koortje erbij, ik zou zeggen, dank voor het luisteren. De volgende keer is weer een hele nieuwe aflevering met die mooie plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken, 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in

En wederom een hele goede middag live vanuit Studio 19 van een prachtig zonnig Emmeloord.

prachtige videoclip was dat van David Bowie, China Girl. David Bowie ook al niet meer onder ons. Het gaat hard tegenwoordig. Een hele goede middag. Iedereen die luistert via of de Middengolf of een DHB Plus ontvanger of online via internet. En daarnaast ook Johan van Almelo, Willem Keestra, Theo Elschot, Annie Jochems en Teun Nijdam.

Ja, doe maar het 1982. Doris D. Net 1 en net 2. Als ik dan nu denk, 2026. Honderden tv-kanalen. Dag en nacht. En daarnaast de diverse on-demand stations. En ook nog natuurlijk de smartphones. Het is een totaal andere wereld. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, prachtige stem van Demis Roussos. Uit 1972, Break. En ik ben net even naar de keuken geweest om voor mij een lunch te maken, want Annelies is er niet vandaag. Ik wens iedereen smakelijk eten.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Nederlandse rivieren en meren zitten nog steeds vol met te veel schadelijke stoffen. Bij een internationale politieactie tegen het drugskartel Los Lobos zijn 16 mensen opgepakt. Steeds meer huishoudens met zonnepanelen kiezen voor een dynamisch energiecontract om de hoge terugleverkosten van vaste contracten te vermijden. En veel gemeenten halen hun bouwdoelen niet. Het weer nog vanmiddag droog en zonnig met temperaturen tussen 10 graden op de Wadden en 17 in het zuiden. Er staat een zwakke oostenwind en daardoor voelt het aangenaam aan. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt met lokaal kans op mist en vorst aan de grond. En tot zover het weer en de headlines uit het

De trompetist Bob Moore met Mexico, ook gespeeld door Willy Schobben. En bij deze tune moet ik altijd denken aan een van de eerste reclames op Radio Veronica. En hadden ze dit even verwerkt in de reclame voor Noerdi Nylons. En die werden geïmporteerd, u raadt het al, door de gebroeders Verwij. En dat waren ook de eigenaren van Veronica.

dat waren de Who. Wie zegt u de Who? En ze zijn bekend geworden niet alleen wat betreft hun optredens, maar ook aan het eind dat ze alles stuk sloegen. Ja, dat was hun imago. Ik weet niet hoeveel drumstellen en gitaren het gekost heeft. Maar in ieder geval, ze waren later heel populair. Niet alleen in Engeland, maar in heel Europa en ook nog in Amerika, dacht ik zo.

this is colourful Radio Emma Lord.

Ja, een nummer van Nat King Cole. Gezongen door de programmaleider van Radio Veronica, Tony Vos. Een zwoele, zotte zomer. En Tony Vos was de eerste echtgenoot van Tineke. Tineke heette Tineke Laperre en toen heette ze ineens Tineke Vos. MUZIEK

Ja, dankjewel Julius Iglesias. En ik heb een bericht uit Marknesse van Jan van Veenendaal. Goedemiddag Jan. Je schrijft, hoi Dick, status update. Ik moet je complimenteren met de kwaliteit van je nieuwe mengpaneel en de software. De uitzendingen klinken fantastisch, niets meer aan veranderen. Prima stereobeeld, klinkt niet geprocessed zoals vele andere radiostations waar je moe wordt van het luisteren. Groeten uit een zonnig Marknesse. Jan van Veenendaal. Dankjewel Jan.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma. Dikke

Ja, heb ik altijd een beetje een vreemde plaat gevonden. En dat was een van de eerste nummers die ik ooit hoorde toen ik begon naar Radio Luxemburg te luisteren s'avonds. En toen dacht ik, wat is dit? Ze draaiden ze niet helemaal, allemaal maximaal 2 minuten. Want de platenmaatschappij die wilde heel veel muziek draaien in een half uur. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, het kwam toevallig zo uit. De Eagles na Don Henley. Dus eigenlijk twee keer de Eagles. Maar wat een stem, hè. Prachtig. En een hele goede middag vanuit deze studio in zonnig Emmeloord voor Jan van Veenendaal, André Vinken, Kees Bakker, Johan de Graaf en Peter Frakink.

Ja, Rob de Nijs heeft heel veel hits gehad, maar dit is het enige nummer dat ooit in nummer 1 is geworden in de Veronica Top 40. Banger Hart. En hier zijn de Tielman Brothers. Dat is een beetje Indo-pop met een heel oud lied.

Ja, je had eerst de Seekers en later de New Seekers. En ik wil u even attenderen op een nieuw programma op Radio Emmeloord elke maandagavond van 8 tot 10. En dat is een programma eigenlijk van Solo Radio, maar wij zenden het ook uit. En dat is de Vinyl Show, prachtige nummers, maandagavond tussen 8 en 10.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De KLM-vlucht uit Oman met gestrande Nederlanders is goed verlopen. De Canadese premier Mark Carney noemt de oorlog in het Midden-Oosten een falen van de wereldorde. Nederlandse rivieren en meren zitten nog steeds vol met te veel schadelijke stoffen. Bij een internationale politieactie tegen het Ecuadoraanse drugskartel Los Lobos zijn 16 mensen opgepakt. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met een paar dunne sluierwolken. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het wordt 9 graden op de Wadden, 15 graden in het midden en 16 of 17 graden in het zuiden. Vanavond is het helder en koelt het snel af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Queen Eddie, Dance with the Guitar Man. En Radio Emmeloord zendt ook altijd Engelse top 20's uit. En de meeste zijn van de jaren 60. En als ik begin jaren 60 beluister, dan valt me op hoeveel instrumentale nummers erin staan. Soms wel 5 van de 20. En waar vind je dat tegenwoordig nog?

Ja, Dave D, Dozy Big Mick en Tits uit het hippe jaar 1967 met Bandit. En hier een echte klassieker. En ik vond het ook een hele mooie videoclip.

Peter Koelewijn schreef, produceerde en ook zong dit prachtige filosofische lied, Sprong in de Duister. Ik vind het eigenlijk het mooiste nummer ooit van Peter Koelewijn.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keekstra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Andy Williams met Music to Watch Girls By. Nummer 14, Whitney Houston met One Moment in Time. Nummer 13, Inner Circle met Sweat. Nummer 12, Gino Vannelli met Hurts to Be in Love. En op nummer 11, Chris de Burgh met Missing You.
2: Nummer 10.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Climie Fisher en Love Changes Everything. Nummer 9, Paul Carrack met Don't Shed a Tear. Nummer 8, Rod Stewart met I Don't Want to Talk About It. Nummer 7, The Four Tops met Loco in Acapulco. En zojuist op nummer 6, The Dexys Midnight Runners met Come On Eileen.
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Madonna met Papa Don't Preach. Nummer 4, The Eagles met Take It Easy. Nummer 3, Champagne met How About Us. Nummer 2, Tavares met More Than A Woman. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 zijn de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, prachtige muziek hier op Radio Everwood. Dat was Ticket to Ride. En Richard en Karen Carpenter, oftewel de Carpenters. En ja, een Nederlandse band, de Dizzy Man's Band. En de show.

Israel, rain until September. Nou, dat heeft het gelukkig niet gedaan, hè. Het is weer oktober. En dat was natuurlijk Carole King, de jaren 60. En we draaien nog zo'n mooie jaren 60 plaatje. Mercy Beat, Fatty and the Dreamers, and I'm Telling You Now.

0: Het was Freddy in the Dreamers en I'm telling you now.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we houden erg van de jaren 60 muziek natuurlijk hier op Radio Emmeloord. En daarom draaien we er nog één. Sandy Shore en Always to Remind Me.

Nederlands plaatje uit de jaren 60, om precies te zijn, 1964. ZZ en de Maskers. En ik heb genoeg van jou. En Johnny Cash. We gaan Johnny Cash draaien hier op Radio Emmeloord. En Wash Bosh Cannonball.

0: Ja, dat was de Waterman van Hearts of Soul.
1: Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, ik ken Jason nog, jaren 70, Fischer Z, The Rocker.

1973, nee, misschien 72, waren dat Doobie Brothers en Listen to the Music. Dat is een prachtige plaat, hè? En ja, Jolly, Dolly Parton gaan we weer draaien. Jolene hier op Radio Noord.

0: Ja, dat waren de Turtles. Happy Together.
1: Je bent aan het werk aan de radio, speelt op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, u luistert naar Radio Emmeloord en wij zenden uit op AM 747 kHz op DAB+. En natuurlijk via onze internetstream www.radioemmeloord.nl. Dit is Cher in If I Could Turn Back Time.

Ja, prachtige plaat, hè? Eric Clapton, Forever Man. En ja, we gaan bijna weer naar het nieuws en het weer. Maar we draaien eerst een Wet, Wet, Wet. And Love Is All Around.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was Paul Young en zijn comeback. En ja, we gaan weer terug naar de jaren 70. En dat, dat doen we met Boudewijn de Groot en Jimmy. Oftewel, hoe sterk is de eenzame fiets? MUZIEK

0: wat een mooi nummer, hè? You Should Be Dancing van de Bee Gees.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, dank je, heren. Ja, een mooi nummer. Labissifri en It Must Be Love.

0: Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord en dat was Labi Sifri en Must Be Love.
1: Wonderful Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord. En daar luistert u naar. En speciaal het programma vanuit Studio Gouda. En mijn naam is Hans. En nog een half uurtje muziek hier vanuit Gouda. En dat doen we met Billy Paul, Me and Mrs. Jones. MUZIEK

Een plaatje uit 1973, Me and Mrs. Jones van Billy Paul. En ja, ik had toch willen zeggen dat we uitzenden vanuit Studio Gouda, maar dat u wel ons kon schrijven via studio@radioemmeloord.nl.

Ja, een plaatje uit de jaren 80. En Level 42, en Running in the Family. We hebben weer een Nederlandstalige, en dat is Frank Boeien. En zeg me dat dat niet zo is.

0: Ja, dit is Radio M. Lorten. Dat was Frank Boeien. En zeg me dat het niet zo is.
1: Je luistert naar Radio M. Lorten.
0: Ja, mijn dank gaat weer uit naar Mark Jacobs voor deze jingle. En we hebben nu Billy Ocean en Loverboy. MUZIEK

Ja, kent u dit plaatje nog? El Condo Passau en Los Ingas. En ja, nog een plaat uit de jaren 70, zelfs, ja, zelfs 1970. En dat is Sea Like Weeds en T-Set.

Ja, dat was de T-set in 1970 met Sea Like Weeds. En nou, de ene laatste weer vandaag in het programma. En dat is Memories en Earth and Fire. 1972.

en met Earth and Fire en Memories komt er weer een einde vandaag aan het programma hier van het Studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren en nogmaals, je kan schrijven naar het programma. Dat kan je doen op studio@radioenwoord.nl, dus met een e-mail. De postduif gebruiken we niet meer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en we sluiten af zoals gewoonlijk met de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Even lekker binnenkomen, gewoon lekker beginnen met een plaatje wat er toe doet. De plaat van Joe Jackson aan het begin van Happy the Peppy. 19 Forever en dat hier bij Radio Emmeloord. En dat in het programma tot 5 uur.

Lekker mee trommelen, waar dan ook op, dat maakt niet uit. Maar als je het doet op de klanken van Gloria Gaynor, dan komt het zeker goed. Reach Out, I'll Be There. Bekend van de Four Tops, maar dus ook van deze Gloria Gaynor. Terug in de hitgeschiedenis in Happy the Peppy.

Inmiddels heel wat prijzen in de wacht gesleept. Heel wat gouden platen bemachtigd. En nu is ze ook nog bij ons op de radio. Dat komt helemaal goed met Dua Lipa en Training Season. Klanken op de radio die kwetsbaar en gevoelig zijn en blijven. We hebben er een voor je. Freddy Aguilar op Radio Emmeloord met...

Waarschijnlijk zijn er weinig mensen in ons en jouw midden die deze taal kunnen verstaan. Het is de taal van de Filipijnen. Het verhaal over zijn jeugd. Gezongen door Freddy Aguilar. En in die Filipijnse taal klinkt het als Anak.

stiekem in gedachten ga je terug naar de jaren 70 en dan zie je bakken met singeltjes voor je in de platenzaak. Want die gingen toen grif van de hand. En dat waren de singeltjes onder andere van Dolly Parton. Want Jolene is al een jaartje op leeftijd, zou je kunnen zeggen. Tegenwoordig in een digitale editie. Dolly Parton's Jolene doet het opnieuw in de hitparades.

CS als begin en een psychedelisch einde, dat past daar wel bij als je de Franse hectiek zo'n klein beetje op de plaats wilde zetten. All You Need Is Love, Beatles, hier in Happy the Peppy.

we wel een uitermate explosief einde van Boom. Ja, Boom heet die. Dat was de plaat van Samuel Welton en Russo. We gaan zometeen terug naar de vergeten jaren 60. En we hebben er nog eentje voordat dat het geval is.

Het was 1965 voor Gary Harold Lee Levitch, ook wel bekend als Gary Lewis. Hij was de muzikant die samen met zijn Playboys een paar hits maakte. Goed geluisterd naar de Engelse muziek in die tijd deed hij het, deze man uit de buurt van New York. En dat met dit Count Me In.

0: 20 september, 22 jaar geleden dat hij overleed. En dat vierden we op een speciale manier. Het laatste rondje van André Hazes.
1: Happy the happy.
0: Oei, voordat veel mensen weer gaan schrijven. We herdenken het. We vierden het natuurlijk niet.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het dark web naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60 Splash,

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Pereplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Pereplitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit 1960 tot 1975. En na een volle maand van allerlei thema-uitzendingen gaan we nu gewoon weer eens ouderwets op de normale tour, zeg maar. Dat betekent om 15:15 plaats die je van een onbekende, wat toch wel bekend was, enfin, dat gaat u straks horen, rond het 15:30 de jingle van de week en 15:15 uit de platenbak van uw presentator. Een van mijn oude plaatjes, zullen we maar zeggen. We gaan eens lekker ouderwetse tegenaan met een plaat die in 1961 in de hitlijsten stond. De Everly Brothers en Temptation. Ouderwets in mono en de plaat daarna is ook in mono. Dus het ligt niet aan uw toestel.

What Becomes of the Brokenhearted, dat was Jimmy Ruffin. We zijn toe aan onbekend van bekend. Bekend is Linda van Dijk, een actrice, althans dat was ze ook. Ze was ook zangeres, daarover later, maar ze werd in 1982 uitgeroepen tot beste Nederlandse filmactrice naar aanleiding van haar rollen in de films Twee Vorstinnen en Een Vorst en Ademloos. Ze speelde Tante Jans in Siska de Rat en zo nog een hele hoop meer films. Maar in 1967 was ze zangeres samen met de band Boo and the Boo Boos. Ze maakte een nummer dat heet Sten Gun. En dat vertelt de knalharde waarheid achter een knallend apparaat, een geweer.

0: Lincoln's power is unreckoned, and he knows no kind of rest.
1: Countdown.
2: 7, 4, 7.
1: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB+, en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

terug naar 1961. Dat was Little Ship van Blue Diamonds. Een plaat waar wereldwijd 7 miljoen exemplaren van werden verkocht. Kom daar maar in deze dagen nog eens om. Plaat nu van Ry Cooder. Ja, een beetje aparte, want het verhaal van de boeren die ondergewaardeerd worden. De manier waarop die ze neerzetten als zijnde, ja, een beetje, ze komen met een wrakke auto al in de stad aan en dan moeten ze, nou, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Maar wel een grappige. Texas on the farmer feeds us all.

1971, nummer 1 hit. Het Franse jongetjeskoor The Poppies met Non, Non, Rien ne Chance. Terug naar 1966. Georgie Fame and the Blue Flames. Get Away.

Van het originele Columbia vinyl C23254, dat is Getaway van Georgie Fame en de Blue Flames. We zijn toe aan de jingle van de week en dat is er, ja, traditioneel eigenlijk een beetje. Dat heeft te maken met de plaat die, ja, die achter die jingle zit. Dat er, zoals vaker gebeurde, werd er op de wijze van een bepaald plaatje dan een jingle ingezongen door een artiest voor een station. In dit geval was dat voor Radio Veronica. Dat organiseerde een zeilrace. Voor die zeilrace werden door Patricia Pai een aantal leuke jingles ingezongen, waarvan eentje een zeer lang leven werd beschoren. Maar eerst de originele zeilrace jingle. En let u daarbij vooral even op het muziekje wat eronder zit.

Dat baken op zee ging erover dat het Veronica-schip als boei werd gebruikt. Maar dit is toch wel de versie die het langst en meest bekend was. De Engelse versie en een verkorte versie dus.

De basis voor deze jingle was een plaat van Dusty Springfield. Summer is over. Nou, dat past ook goed bij deze tijd. Oktober. Ja, het is nu echt wel een beetje klaar met de zomer. Dus die gaan we maar eens draaien.

muziek vanaf de zeebodem. Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl, in Noord-Nederland op 747 AM en in de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord.

Uit Haarlem kwam Rob Hoeken en dit was zijn plaat Marcho. Als je Burt Bacharach vraagt welke zangeres wil je het liefst jouw nummers laten zingen, zei hij Dionne Warwick. Had het natuurlijk niet altijd voor het uitzoeken, maar deze Walk On By uit 1964 werd door haar vertolkt.

0: De The Kids All Alright. Geen hit in Nederland, maar wel een lekker plaatje.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Van een LP die ik kocht ergens in de jaren 70. Ik weet niet meer precies wanneer. Popkracht 538 kan ook wezen dat ik hem gekregen heb. En dan denk je, 538, waar slaat dat nou weer op? En sommige mensen zullen dan toch aan die zender denken die je tegenwoordig nog altijd kan horen. En dat klopt, maar waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Radio 538. Nou, gaan we eventjes terug in de geschiedenis. We hadden het net al over Radio Veronica 192. Dat was 12 jaar de golflengte van het station. Tot in 1972 duidelijk werd dat er erg veel storing zou komen op die golflengte. En toen verhuisde men helemaal naar de andere kant van de radioschaal, naar de 539 meter. Eigenlijk was dat het. Maar omdat 538 beter bekte, 538 volle kracht, werd het 538. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit werd er door de platenmaatschappij Negram een LP uitgebracht met allerlei Nederlandse artiesten en bands die daar eventjes meteen gebruik van maakten om op dat verhaal mee te drijven. En zo kan het zijn dat je een foto hebt van het Veronica schip voorop en artiesten eromheen genoemd. Alleen bijzonder is, maar dat is meer iets voor de freaks. Je ziet een foto met Popkracht 538, maar de antenne die op het schip hangt is nog de 192 antenne. Goed. Klein detail. We draaien van die LP een nummer 1 hit. De T-set She Likes Weeds.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. De tijd dringt een beetje en daarom gaan we meteen door naar de UFO's. CTA 102, het is vernoemd naar een station wat speciaal wordt neergezet voor het beluisteren van radiosignalen uit het heelal. Nou, daar wisten de birds wel raad mee.

Ja, de aliens die konden dit muziekje van The Birds waarschijnlijk niet waarderen als ik het zo hoor. CTA 102. En met de vliegende schotel zijn we bijna aangekomen bij de laatste plaat in dit programma. Eerst nog even vermelden, wijdraaien@gmail.com. Als u wilt reageren op dit programma, dus wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een leuk plaatje van Loggins en Messina uit 1973. My Music. Graag.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.

hele goede avond. Jongen, wat een chaos. Niet te geloven. Ja. Ja, nee. Ik kan het allemaal wel uitleggen, maar dat ga ik niet doen. Maar ja, ik heb het programma waar ik mee draai een beetje veranderd om te testen voor de omroep. Maar dat is niet. Dat gaat helemaal fout. Dat gaat echt helemaal fout. Hij doet precies wat ik niet wil. Nou ja, dat kun je zo eens hebben. En ja, als je het van tevoren allemaal opneemt en zo, dan kun je dat prima eventjes terugdraaien. Maar dat gaat niet. Het is hartstikke live. Dus ja, ik moet gewoon even door, ben ik bang. Ja, ik heb de afgelopen week gestudeerd op een non-stop programma te laten draaien. En daar gebruik ik dit programma voor. En dat ging prima. Dat werkt boven wonder heel erg goed. Alleen hij had dus ook een playlist voor vandaag gemaakt. En die klopte niet helemaal, want ja, die had ik zelf al gemaakt. Dus vandaar. En er startte van alles wat niet moest starten. Goed, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Disco Show hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Het is weer donderdagavond.

Who Loves You. Ja, hier zit ook wat fout, geloof ik, in mijn microfoon. Ja, Frankie Valli en The Four Seasons. En Who Loves You. Ja, The Four Seasons, daar was Frankie Valli eerst onderdeel van. Daarna is hij solo gegaan en werd het dus alleen Frankie Valli. En toen hebben ze later weer dit nummer gemaakt. Who Loves You. En daarvoor hadden we Casey en zijn Sunshine Band en Keep It Coming Love. Ja, jongens, ik hoop dat me wat meer ellende wordt bespaard dan wat het nu is. Maar goed, volgens mij is alles weer redelijk onder controle. En mijn microfoonplug moet even vervangen worden, zie ik. Dat gaan we ook maar eens even doen van de week. Goed, we gaan naar de verzoekjes. Veel belangrijker. De eerste komt van Dick, mijn overbuurman. Dat niet alleen, maar ook partner in crime wat betreft radiowezen. En die vroeg een heerlijk nummer aan. Dick, dankjewel. Je kunt de DJ geen groter plezier doen dan deze. Ja. We gaan naar Earth, Wind & Fire natuurlijk. Let's groove.

Giorgio is zijn artiestennaam. Giuseppe Gieccia is zijn normale naam. Hij overleed 2 jaar geleden. En ja, hij was een icoon met dit nummer natuurlijk. Heeft best wel wat albums gemaakt nog daarna, maar heeft nooit meer het succes van dit nummer uit 1981 overtroffen. En dan had ik het natuurlijk over Macuala Idea. En daarvoor het verzoekje van Dick. En dat was Let's Groove van Earth, Wind and Fire. Goed, lieve mensen. Ja, ik krijg wat appjes van wat gebeurde er nou aan het begin. Ja, dat weet ik ook niet. Nou ja, ik weet het wel. Het is zo, het programma waar ik mee draai, dat gebruik ik niet alleen voor de disco show en de Hollandse hits. Maar gebruik ik ook om te testen voor de lokale omroep. Want we draaien met exact dezelfde software daar. En ja, ik probeer altijd weer wat dingen uit. En ja, we gaan langzamerhand toch kijken of we non-stop kunnen draaien met dit programma. Want daar is het eigenlijk voor gemaakt. En dat ding is zo geavanceerd. Ik ben al een beetje maanden aan het studeren. En ik ben inmiddels zover dat hij zelf playlisten genereert en ze klaarzet. En normaal gesproken, als ik daarmee bezig ben, zet ik het uit. De hele functie. En dan kan ik gewoon de disco show draaien, maar ik was vannacht behoorlijk laat nog daarmee bezig en ik heb hem gewoon vergeten uit te zetten. Dus die genereerde even een nieuw playlistje voordat ik zou beginnen. En dat doet hij exact om 8 uur. En dat is dan onder het nieuws, maar ja, dan moet je het wel in de gaten hebben. Dus ik begon met een heel ander nummer dan ik eigenlijk in gedachten had. Nou ja, zo gaat dat dus. Maar nee, ik heb het onder controle nu, tenminste, daar ga ik vanuit. En dan gaat dat voor de rest van deze 2 uur goed komen. Dus daar gaan we maar vanuit dan. Oké, we gaan naar het volgende verzoekje. En die komt natuurlijk vanuit de Erven Studio 38. Fred en Mieke, trouwe luisteraars. Daar ben ik erg trots op en blij mee. En zij komen ook elke week met een heerlijk verzoekje. En die staat klaar. Night Fever van de Bee Gees.

Pop disco van Spargo natuurlijk. En Just For You, de band van Ellet Driessen. En zangeres Lillian Day Jackson, die 3 jaar geleden is overleden. En Ellet Driessen, die had heel veel mooie hits gemaakt. Ook voor anderen overigens. Componeerde hij muziek. Het grote meneer Cactuslied bijvoorbeeld is van hem. En ook Banger Hart van Rob de Nijs. Ja, die heeft hij ook gecomponeerd. En daarmee kwam Rob als enige platen die hij ooit gemaakt heeft op nummer 1. En daarvoor hadden we het verzoekje van Fred en Mieke, Night Fever van de Bee Gees. Natuurlijk uit Saturday Night Fever. En dat was ook een klein beetje het begin van de discotijd. Ja, Night Fever en Grease. 1977 hebben we het daarover. Twee jaartjes later had Boney M. een grote hit met dit nummer. En dat is natuurlijk Baha.

Ja, ik heb altijd gedacht dat dit de grootste hit was van Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Maar dat is helemaal niet zo, want in 1989 stond ze bijna op nummer 1, op 2 dus, met License to Kill. Inderdaad, de titelsong voor de gelijknamige James Bond film. En dit nummer kwam uit, even kijken, 77. Ja, en daar stond ze op de 4e plaats in de Nederlandse top 40. En daarvoor hadden we natuurlijk Boney M. Met Bahama Mama. En nou, die hebben erg veel op nummer 1 gestaan. Ja. Dat is niet het geval met Azoto. Maar het is wel een heerlijk nummer. Hier is San Salvador.

Evelyn Thomas en High Energy. Ja, een heerlijk nummer uit 84. Ze heeft daarna wel wat hits gemaakt, maar niet in Europa. En ja, is ook al 2 jaar niet meer onder ons. Maar dit was wel een hele grote hit. En daarvoor hadden we Azoto en San Salvador. Goed, lieve mensen, wij gaan naar weer wat nederpop disco. En dat doen we met Mai Tai.

0: Ja, Lime was dat met Your Love en daarvoor My Time met What Goes On. We zijn aan het eind van het eerste uur, lieve luisteraars, Disco Show. En natuurlijk na het nieuws deel 2. Tot zo.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede uur van de Disco Show, lieve luisteraars, hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En we begonnen met Tavares en Don't Take Away the Music. Nee, laten we dat maar niet doen. Dan wordt het toch wel een hele stille bende op de wereld. Ja, we zitten in aflevering 49 van het vierde jaargang. En daarover ga ik straks nog even wat meer vertellen. Want dat betekent dat we naar de vijf jaar Disco Show gaan. Een beetje gecombineerd met de Hollandse hits. Natuurlijk, dus daar gaan we iets speciaals mee doen, uiteraard.

The Night People. Met hun enige grote hit in Europa en dus ook in Nederland. En dat heette Again. En daarvoor Shalimar en Take That to the Bank. Goed, ik zei het al bij het begin van de tweede uur, lieve luisteraars. We gaan naar 5 jaar disco show op Radio Emmeloord. En ik ben daar heel erg trots op, absoluut. Ja, als je iets doet wat je leuk vindt, dan is dat eigenlijk ook geen moeite. Zo ervaar ik het ook. Maar als je dan terugkijkt over de tijd, ja, dan is het gewoon een hele stuk, een heel stap, een heel eind. Dus dat gaan we een beetje vieren natuurlijk. Nou is het niet zo dat we daar een heel feest van maken met het afhuren van een restaurant en weet ik het wat. Nee, nee, nee. Maar we gaan er wel een beetje aandacht aan besteden in onze muziek tijden dat we dan uitzenden op donderdag. Een week of drie en dan zijn we 5 jaar, hebben we de 5 jaar volgemaakt. Dus dat betekent dat we de eerste weken van november beginnen aan jaar nummer 6. En dat is helemaal goed. Dat gaan we vieren met op een speciale manier. De eerste donderdag van de maand is dan natuurlijk de eerste donderdag van november. Is het die 5 jaar. Maar dat is Nederlandstalig. Nou, wat gaan we doen? Ik ga 2 uren lang de allergrootste hits draaien die Nederland ooit gekend heeft. En dat is nou uiteraard Nederlandstalig. En ze moeten absoluut op nummer 1 in de top 40 hebben gestaan. Ja, ik ben nu eenmaal iemand die

van de hits is. En het feest der herkenning vind ik heel belangrijk. Vooral ook voor mijn luisteraars. Ik bedoel, ik kan hier nu wel hele moeilijke, diepgaande disco-muziek gaan draaien. Met een heel verhaal erbij. Maar daar luister je niet graag naar. Je wil gewoon luisteren wat je horen wat je wil. En dat moet je een beetje herkennen. Dus in dat kader heb ik het dan ook een beetje gezocht. Alle Nederlandstalige hits die op de eerste plaats hebben gestaan van de top 40, daar gaan we de grootste van draaien. Daar maken we een mooie compilatie van in die 2 uur. En de week daarna, dus de tweede week van november, doen we dat hetzelfde. Maar dan met de disco hits. Ja. Dus de allergrootste disco hits die op de nummer 1 positie van de top 40 ooit hebben gestaan, die laten we dan voorbij komen. Eerste en tweede week november. Wij gaan naar de Pasadena's.

in de jubileumuitzending terecht gaat komen. Want die heeft weken op nummer 1 gestaan. The Village People en YMCA. En daarvoor hadden we The Pasadena's en Riding on a Train. Goed, we zijn op zoek. Nee, niet op zoek. Op weg naar de VIP-plaat. Maar daar zijn we nog even niet. Dus ik ga er nog gewoon even twee voor je draaien. Zometeen heb ik voor je The Mary Jane Girls. Maar we beginnen met Pietje.

1985 hadden zij een hit met dit nummer, The Mary Jane Girls en In My House. En daarvoor Peaches en Her, sorry, en Shake Your Groove Thing. Goed, we zijn inmiddels ver over 9:30, maar wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen we dan. Dus dat geldt ook voor onze VIP-platen die klaarstaan. De very important person in ons leven, we hebben ze allemaal. En ja, we moeten daar heel erg zuinig op zijn. Ik zeg het iedere week, sta er eens even bij stil. Ga er ook vanuit dat het allemaal niet helemaal vanzelf gaat en niet vanzelf sprekend is, maar dat we daar echt ons best voor moeten doen. En dat is belangrijk, lieve mensen, want je hebt ze nodig. Wij ruimen daar een paar nummers voor in, tijd voor in om die nummers te draaien. En dan kun je eens even rustig elkaar aankijken als het al bij elkaar is. Want het kan natuurlijk voor iedereen zijn. Je mag het helemaal zelf invullen. Ik heb daar twee nummers bij gezocht en ja, ik denk dat ze erg mooi zijn. Dus, maar goed, dat doe ik altijd even mijn best voor natuurlijk in onze VIP-afdeling. We gaan als eerste naar een heerlijk nummer van L. Stewart, The Year of the Cat.

Donna Summer dan we gewend zijn. Maar ook dit is een grote hit geweest. En ja, ik vond hem eigenlijk prima passen in onze VIP-afdeling. En datzelfde geldt natuurlijk voor Al Stewart en The Year of the Cat. Absoluut prachtig nummer. Goed, lieve mensen, dan schakelen wij weer even over voor het laatste kwartier naar onze disco-muziek. En ik heb gelijk nog even een verzoekje vanuit Canada. Jazeker. En daar zit een vaste luisteraar van mij ergens in de buurt van Calgary. Trouwe luisteraar zit nu druk aan het werk op kantoor. Want ja, daar is het even 8 uur vroeger. Of later. Nee, later. Ja, en daar is het dus in de middag. En die is een groot fan van Janet Jackson. En die gaan we even draaien. When I Think of You.

En dus werd het daar wel even heel erg tijd voor Take It To The Top. Wat een heerlijk nummer was dat. En daarvoor hadden we Janet Jackson, het verzoekje van mijn vriendinnetje in Canada. Die daar altijd trouw naar de disco show luistert op de donderdagavond. Goed, wij gaan naar Tina Charles en I Love To Love.

Tina Charles en I Love to Love. En we gaan het laatste nummer starten, lieve luisteraars. En ja, dat is een heerlijk nummer van Jimmy Bohorn. En dan dank ik jullie allemaal voor het luisteren in deze twee uur naar de Disco Show op Radio Emmeloord. Heb een goed weekend. Stuk lekker weer wordt het niet, maar we gaan het zien. Graag tot volgende week donderdag 8 uur. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Wacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Trouwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: luistert naar Nachtwacht.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.